beer. Kom maatschap burger, wafel en die schrampas. Nadjan de Villiers, vendig en die lijn af. Een vaste schram, dan looi ons die bellen. Niet zo spoiler, ja, dan druk ons verhullen. Dis die stomers in die lekker province. Dis die Cape Town, wat voor dag op Hollis. Van Stellenbosch tot waar Springbok een groot wordt. Is dag een keer aan de stomer wat los doen.

tijd was een oomblik van ons weggesteel. Misschien van al te veel. Als ik die tijd weer terug kon kopen.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

te mee bekommen voor alles. In die nacht en het droe komen engel en die engel zijn voor mij. Is alles voor die aarde.

vat. Het is koud van die liefde die in jou houdt. Die rest van die goeie kiesie is van die aarde. Nou zien ik al zo helder, zo zonlig en die kelder. En al mijn problemen is voorbij. Het is alles

Stacy Campbell. En die onschuldige dag het ons niks geweet van wijkies en blommen. Ons het smara gespeeld en heel vergeet.

sien is hy klomp rondings onder jou kleren. As ek langs jou sit, gebeur as naakse goed in my lyf. Ek en my pelle is nou groot, ons rook ook nou een skuif.

boodskap aan die bokke is, manne gaan verdien respect onder mekaar as een span. Maak jouself en ons nasie trots, wat bankvas achter julle staan om die wêreldbeker terug huis toe te bring.

0: breng bij mij die boek.
1: Hier kom je Ozzy. Kiwis. Angelse.
0: Anne. Maar waar zijn mannen?

0: chicken in the butt. Maka ha, maka ha, maka ha, ta ta. Oko losi maka bang like a sangoma. En a loi maka bang ya na makulu. En a popo eat a pen in a big star food. Bataman, bataman, bataman, basyan.
1: Now let us do the Mexican way.
2: Dat zei die komiebokken. En hulle is op pad.
3: Bekie laat vanavond, maar hulle is op pad.
2: Bekie laat vanavond. Natuurlijk, beplan jou. Nou dat die game 3 is, kan ek een beplanning al indruk.
4: Dat is slaapie.
3: Een slaapie.
2: Van tussen 6 en 9.
4: By the way.
3: Wanneer gaan jy die 4 opsteek? 9 uur?
2: Ek het een seun.
3: Oh.
2: En dat is amper 21.
3: Oké. Okay. Hy gaan dit opsteek.
4: Voor ons dat hy klap rugby dit gaan.
2: Yes.
4: Ek het een foto gekry wat Lorenzo vir ons gestuur het. Waar al klaar mense is wat...
2: Ek hoop sy maagpijn.
4: Maar dit lyk, dit is die grootste vibe. Mense, die mense in Amerika...

En dit was so 'n lekker musiek wegbreek net na die nuus en weer. Dit was Callum Scott, Rhythm Inside, Elisma Teron, Casanova. Joe Black, een klein klippie en dan The Pretenders met Brass in Pocket. Dit is nou amtelik tyd vir alle lekker ding wat ons noem die Luister FM Top 20 Treffer Parade. Ek val met die deur in die huis, ons Top 20 samenvatting vandag. Ons het een splinter nuwe toetrede wat ongelukkig een uittreë treffer beteken. Ons het twee treffers wat konstant in hulle selfde posisies bly as laas week. 7 treffers beweeg afwaarts en 10 snitte beweeg op in die trefferparade. Dit is jou top 20 samenvatting. So, een splinter nuwe toetrede, twee konstant. Natuurlik, die konstante treffers beteken nou nie, dit is 'n negatiewe beweging. Dit beteken net, die treffer bly waar hy is. 7 beweeg af en 10 beweeg op. Ons uittreetreffer ongelukkig van dese week, ons het darm net een Willem Botha met Hello My Heart.

0: En dit was hierdie week se 18de posisie. Areen, Louise van Wyk en Early B met Berry Boom Boom. Die tyd nou 25 minute net voor 11. As jy enige huweliksherdenking het of verjaarsdag boodskappe, laat weet vir my 082-333-667. Hierdie week se 17de posisie. Treffer het 5 plekke afbeweeg van laas week se 12de posisie. Liesel Peters met jou weer. Eerste soen.
1: Nommer 17.

0: Top 20 trefferparade elke saterdagoggend tussen 9 en 12 op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Nummer 14.

deel met die mensen gemors. En ik drink en ik dank aan die zoeter. Wijn teen die groter dors. Met een koude hart tot die morgen. Drink ek teen die vuur in my kop.

0: Oh, je hoort alleen wanneer je dit hoort, hè. Sandy Williams, getiteld Solitaire.
1: Lieve jemel, maar is warm. Ik moet die aircon er recht maken. Die heeft de vat aan mij.
2: Raak die zomer te veel voor jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak een draai voor een gratis lekkasietoets. Ons verschaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ik nou dat. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road Warmer. 041-581-3899.
3: Soek jy die perfekte wegbreek of trouwvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Babiaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luxe tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.
4: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
5: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
6: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
5: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
6: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
5: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
6: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
5: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
7: Hi, ek is Roan Josh en jy is ingeskakel. Die sommige
8: een en enigste John Dekker.
9: This is Joshua Hurley here. In North Carolina, we listen to Johnny Hot Lips. Rock on.

0: My rach und Jonas Sandra wat brot. Ik wil niet voor hem groot alsjeblieft van mij en om zich het bieren te hou. Ik zit met verskrikkelijke baie pijn. Ik kan niet die pijn meer hanteren. Alsjeblieft, oom John. Ik vraag oom baie mooi. Baie dankie, rij veilig huis toe. Sandra vanuit de Nog.
1: Hoi Sandra. Ik heb niet eens woorden voor jou wat ik kan beschrijven hoe jammer ik is. Ja, dat jy deur hierdie geweldige pijn moet gaan, Sandra. En ja, as ek het kon wegneem vir jou, so ek het sonder in een oomlikse twyfel gedoen het. Ja, dit is nou een ding. Niemand kan iemand anders as 'n pijn dra nie. En ek weet, daar kom 'n punt waar mense moeg raak vir pijn. Wat jy net wil hê, dit moet ophou. En ja, waar elke minuut lang voel en jy wonder, hoe moet jy nog aanhou? So ek wil dat jy moet weet dat jy nie op hierdie oomblik alleen is nie. Ons is hier en ek is ook hier. Heere, asseblief, kyk na Sandra. Jy weet precies waar het seer is. Jy weet hoe hierdie intense pijn en hoe uitgeput het haar maak. Ek vra dat jy net om haar krag te gee om dit te verdraan, Heere. Ek vra dit om daar die pijn van haar weg te neem. Heere, gee haar oomblik waarin sy kan asemhaal sonder om deur die pijn oorweldig te voel. En Sandra, hou net asemhaal en vat elke oomblik op 'n slag. Jy hoef nie net sterk te wees vir Amelie. Heere sal jou dra, wanneer jy nie self kan nie. Amen.

En dit was Teens Botes daar met Kerniel soos het Tees net hier op Luister FM en ons wegbreek treffertjie wat ons mee afgesluit het, Jay Liani my daar so met Naweek Lyfie. Ek sien Anisha is ingeskakel en sê, hallo Rian, ons het kasse upliftment hier in Jeffries. Het jy vir ons dalk Bachelor Boy nummerkie so lekker afgaan met die heerlijke lengte Rian, wat uitsat, baie dankie Anisha, ons toerist wat ingeskakel is hier op Luister FM. Hierin sê vir ons Country Christmas Without You en Kenny Rogers en Dolly Parton saam. of is dit nou een Christmas song? of dan Sugar Daddy van Bellamy Brothers of With or Without You van Kenny en Dolly. Baie dankie, het kom van Louise Lamprecht af daar, so baie dankie Louise vir jou boodskapie. Hierin sê, Country, she is in love with a rodeo man, someone I used to know, Dolly en Porter Wagner. Baie dankie vir die boodskapie, het ook daar so deurgekom, het ek gaan een kyk wat van die snitte is beskikbaar daar. En ek sien Fossie is ook ingeskakel, hou Fossie, en welkom hier so by Live Skyf met die kuif. Kom, ons gaan voort van die bosjes volgende met koekies, is het thees.

Oorskaap op sy beste, dis Kobus Gous met Letty Brand se tees. Net voor het Fanny Bosch daar met koekie is, is het tees. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Rian Strydom en ek is om teel tot en met so voor 6 vanavond. Ons begin nou, dis 4 uur op die kop hier op Luister FM. Is nou tyd vir die country muziek. Maar voor ons oorgaan naar die country muziek toe, ek sien iemand het gevra daar so vir Bring Die Bokke. Ongelukkig is Bring Die Bokke al reeds gespeel en maar hier is nog een lekkie enekie vir die bokke vir vanavond 11 uur as hulle die spel gaan pak.

0: pijn, zijn wonden in lek. Ja, je hebt recht geraaid, dat ze blij u op plek.
1: Jij weer dan.

0: œuvre.
1: En die hanen schreeuwen in de vlucht. Ze liep om schotter die hanen terug. Een 95 kon Riebassin, ons wilde ster.
2: Zo is die bokmachine.
1: Goed vlak voor hij dag ons lekker laat krijgen. En Riba met twee nummer 6 kreeg.
2: Een schotrenner.
1: Om wat te kiel worden, zo.
2: Doet op de bok om, maar dat is niks onder zijn rok.
1: Ah.

0: baby.
1: Dis Ella Langley met Choosing Texas. Dink jy wat groot, groot dinge vir haar gedoen het. 2026. Dis aan die einde van 2025. Net voor Kenny Rogers daar met Lucille. Dis 25 minute net na 4 hier op jou lekker luisterstasie. Jy is ingeskakeld op Live Skyf met die Kuif, saam met my Rian Strydom tot en met so voor 6 vanavond. Lekker tye, man. Ons gaan voort met ons lekker country muziek. Alan Jackson is volgende met Kiss an Angel Good Morning.
2: Luister FM.

Dat is Billy Ray Cyrus daar. She's not crying anymore. Ons uitklop treffer. Is nou so 7 minute net na 5 hier op jou lekker luisterstasie. Is Life Skuif met die keuse met my Rian Strydom. En ek het vir jou beloof, ek het vir jou raaisel vandag. Is so een wiskundige lettertyd nommerkie. En ons omgeken het in school wiskunde G. Nou, is jou vraag. Luister baie mooi. Wat is tussen 2 en 3? Wat is tussen 2 en 3? Laat weet vir my 082-333-667. Wat is tussen 2 en 3? Ons begin nou met die sekulêre uur, hier op Lyfskuif met die Kuif, laaste uur. Wat kom tussen 2 en 3? 082-333-667, hier is Vernon Barnett, alles om my.

is my een van die mooiste liedjies, né? Nee? Vernon Barnard daar so met alles om my is swart, maar ek het die lig om te lag. Dis so mooi, né? Nee? Dis nou so 12 minute net na 5 uur op luisterief. Ek moes dit besig met ons raaisel hierdie WhatsApp lyn is aan die brand hier so in die ateljee. Ek wil vir jou weet, wat is tussen 2 en 3? Dan weet vir my 0823333667. Jo, hier's hordes boodskap vir julle. Ons gaan nou kyk of julle reg is. Liesel Peters is volgende met Asemloos. My naam is Rianne, keiers om toe tot een beetje voor 6 vandaan. Het aan my, die man met die mooi van. Ons loop

Dis Dion Groothuis met Bikkie Likkie en weer daai antwoord van ons raaisel. Ek het gevra wat is tussen 2 en 3 en die antwoord was dan N gewees. Want hy staan tussen 2 en 3. Was een van die maklikers, maar toch een moeilike een en versteek die enetjie, want mense die regtig geweet waarvan ek praat. Die praat ek van ure of wat. Maar ons was een bietjie vaag gewees met daai enetjie, nee. Maar ja, soos ek sê, hoe ken julle my, nee? Kom, ons gaan voort, is live skuif met die kuif, saam met my Riaan Strade, om tot en met so voor 6 vanavond. He's Fat Man.

want ik weet dat ik ze gemis. Is je klaar gepraat? Want ik voel je het. Laat me af van jouw face. Wat een omsteek.

Bibbega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

allemaal in die grapevine aan geloot. Dag, mijn naam is Klaasie. Ik zit hier op die statie. Ach nee, wat daar is hasie. Ik zit nog voor die duive brood. En wat ik hier verstaan nie, is waarin allemaal nooit gaan nie. Maar ek is hier geplan nie, want morgen gaan ons allemaal dood.

koppiestuk met een boerendroes in zijn hand. Zodat hij een wacht voor die mooiste dag met die lucht aan die oostekant.

0: volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Als je lucht allemaal leid is, je stelt de zin speelzaam en je leen deel met die dingen in je kop. Wanneer jij je voor ons alleen is en wat ons ooit hier maakt en wanneer dit alles gaan stoppen.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

back to my street, other loving nacht. Alle heerlijke dierkies wat wacht. Jong bokkies. Bokkies om te bijt.